0: Scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De twee mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Stasegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn compaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluojasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammenen bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap. Maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

comme le vent.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Vanaf woensdag dreigt er hinder op de luchthaven van Charleroi door nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders. De actie loopt telkens van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'ochtends en kan duren tot 10 oktober. Volgens de liberale vakbonden gaan de reizigers de impact zeker voelen. In Schotland is een lichaam gevonden in de zoektocht naar een vermiste professor van de KU Leuven. De 45-jarige Brit keerde niet terug van een bergwandeling. De politie startte een grote zoekactie, maar het is nog niet officieel bevestigd of het om die vermiste professor gaat. Ondernemer Fernand Huts vecht de uitbreiding van het Antwerpse Hilton Hotel aan. De eigenaar van de Boerentoren stapt naar de raad voor vergunningsbetwistingen. Het hotel kreeg afgelopen weekend groen licht voor 4 extra verdiepingen, maar volgens Huts verpestte die het uitzicht vanaf zijn Boerentoren. Het scheepvaartverkeer in het Antwerpse deurgangdok ligt stil door een olielek. Het is al de tweede keer sinds april dat het dok door een lek wordt getroffen. Volgens de havenautoriteiten drijft er gelukkig geen olie af naar de Schelde. Volgens de Amerikaanse president Trump stoppen Oekraïne en Rusland met het aanvallen van elkaars energiedoelen. Trump deelde dat op Truth Social. Maar experten nuanceren de claims. En ook de Oekraïense president Zelensky gelooft niet dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Radio We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruisseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruisseleden komt er ook een nieuwe indeling in 4 buurten. Zo worden inwoners van Ruisseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in 1 buurt, net als Wingenen en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De twee mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Staatsegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn compaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluo-jasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammenen bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap, maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Vanaf woensdag dreigt er hinder op de luchthaven van Charleroi door nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders. De actie loopt telkens van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends en kan duren tot 10 oktober. Volgens de liberale vakbonden gaan de reizigers de impact zeker voelen. In Schotland is een lichaam gevonden in de zoektocht naar een vermiste professor van de KU Leuven. De 45-jarige Brit keerde niet terug van een bergwandeling. De politie startte een grote zoekactie, maar het is nog niet officieel bevestigd of het om die vermiste professor gaat. Ondernemer Fernand Huts vecht de uitbreiding van het Antwerpse Hilton Hotel aan. De eigenaar van de Boerentoren stapt naar de raad voor vergunningsbetwistingen. Het hotel kreeg afgelopen weekend groen licht voor 4 extra verdiepingen, maar volgens Huts verpestte die het uitzicht vanaf zijn Boerentoren. Het scheepvaartverkeer in het Antwerpse deurgangdok ligt stil door een olielek. Het is al de tweede keer sinds april dat het dok door een lek wordt getroffen. Volgens de havenautoriteiten drijft er gelukkig geen olie af naar de Schelde. Volgens de Amerikaanse president Trump stoppen Oekraïne en Rusland met het aanvallen van elkaars energiedoelen. Trump deelde dat op Truth Social. Maar experten nuanceren de claims. En ook de Oekraïnse president Zelensky gelooft niet dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Radio We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Vandaag, 15 september 2023, worden de 8 beschuldigden van de terroristische aanslagen op Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek van 22 maart 2016 veroordeeld. 3 beschuldigden kregen levenslang. Mohamed Abrini, de man met het hoedje, kreeg 30 jaar cel en nog 2 anderen 20 en 10 jaar. 2 beschuldigden kregen geen bijkomende straf, waaronder Salah Abdeslam. Hij kreeg eerder al levenslang voor de aanslagen in Parijs. Het assiseproces over de terroristische aanslagen in Brussel duurde 9 maanden. In Duitsland worden de wetten van Neurenberger door de nazi's ingevoerd in 1935. Dit waren 3 racistische wetten tegen Joden. Ze pasten in het kader van de sociaal-darwinistische denkwijze in Europa en Amerika van de jaren 30 van de vorige eeuw. Of anders gezegd, het overleven van de bekwaamste en de gezondste mensen, wat uiteindelijk moest leiden tot een superbeschaving van ubermenschen, waaruit de zwakkere groepen werden geëlimineerd. Tijdens de eerste coronagolf van begin 2020 kwam die sociaal-darwinistische denkwijze van de jaren 30 terug even de kop opsteken, al zou het virus in China gelanceerd zijn met als doel de zwaksten uit de wereld weg te zuiveren. Joseph Plateau overlijdt op 15 september 1883. Deze Belgische natuurkundige en wiskundige en professor aan de Gentse Universiteit stond aan de basis van de film en de tekenfilm in het bijzonder. De uitvinding van de film zelf maakte hij niet meer mee, want die werd ruim 10 jaar na zijn dood uitgevonden door de broers Lumière in 1895. Joseph Plateau was in 1831 de uitvinder van de phenakistiscoop. Het was een schijf met verschillende opeenvolgende tekeningen. Als je de schijf ronddraaide, vormden de tekeningen een bewegend beeld. Het basisprincipe van de tekenfilm dus, en ook zo van de film. 15 september 1981 is de sterfdag van acteur Harold Bennett, vandaag dus 45 jaar geleden. In de komische Britse tv-serie Are You Being Served was hij de stokoude directeur Mr. Grace. Op 15 september 1975 komt de LP Wish You Were Here van Pink Floyd op de markt. Daaruit werd Shine On Your Crazy Diamond de meest bekende single, die een ode was aan Syd Barrett, de eerste frontman en stichter van Pink Floyd. De opname woonde hij bij van achter het studioglas, zonder dat de leden van Pink Floyd het eerst doorhadden. Tijdens de opnames van de LP liepen de spanningen tussen de leden van Pink Floyd immers hoog op. Zo ook met toetsenist en tweede stem van de groep, Rick Wright. Hij kreeg bij de volgende albums veel minder inspraak in het componeerwerk en de klankkleur van Pink Floyd. Op de 33ste verjaardag van het album Wish You Were Here, vandaag in 2008 was dat, overleed toetsenist Rick Wright aan kanker. Hij werd 65. Op 15 september 1979 kreeg moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was de katholieke zuster die zorgde voor armen in Calcutta in India. Een analyse van 300 documenten over haar bracht dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. In 2016 is moeder Teresa heilig verklaard. Op 16 september 2004 overlijdt de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. Een portret van de man krijg je morgenavond in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het online buurtplatform Hoppler, waarop inwoners elkaar kunnen helpen en informeren, breidt uit naar Ruiseleden. Daarmee is het gratis netwerk, waar al zowat 1400 Wingense gezinnen bij zijn aangesloten, nu actief op het hele grondgebied van de gemeente. Samen met de uitbreiding naar Ruiseleden komt er ook een nieuwe indeling in 4 buurten. Zo worden inwoners van Ruiseleden, Doomkerken en Kruiskerken gebundeld in 1 buurt, net als Wingene en Sint-Eloy. Voor de week van de mobiliteit die woensdag start, verdeelt de stad Waregem 3480 gratis fluo-hesjes over de Waregemse scholen. De hesjes zijn bedoeld om leerlingen beter zichtbaar te maken in het verkeer en dragen ook het nieuwe stadslogo en het opschrift Veilige Stad. De 2 mannen die vrijdagochtend in de kanaalzone in Staatsegem werden opgepakt en verdacht worden van minstens 3 inbraken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De 2 verdachten werden al vrij vroeg in de morgen opgemerkt. Toen kwam een auto met Duitse nummerplaat in het vizier van de politie. Het voertuig kon worden onderschept in Harelbeke. Een eerste inzittende kon onmiddellijk worden opgepakt. Zijn compaan ging op de loop. Onmiddellijk werden ook patrouilles van alle Zuid-West-Vlaamse politiezones gevraagd om te helpen zoeken. De tweede verdachte zou naar verluid een fluo-jasje hebben gedragen. Uiteindelijk kon hij een aantal uur later worden opgepakt. Morgen moet de raadkamer over hun verdere aanhouding beslissen. Heel wat inwoners uit Grammene bij Deinze kampen al een week met problemen met het internet. De problemen doen zich vooral 's avonds voor. En ook bij een lokale brasserie zit men met de handen in het haar. Want klanten die met bankcontact willen betalen, moet men meenemen naar buiten, omdat er binnen geen ontvangst is. Telenet belooft alvast snel beterschap, maar op sociale media regent het op vandaag nog altijd heel wat klachten over de snelle internetverbinding. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
3: Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalf euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal de prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. De Amerikaanse president Donald Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaans Hooggerechtshof is het met de uitspraak eens van een lagere rechter. De uitspraak betekent dat staten kunnen doorgaan met het versturen van stembiljetten aan kiezers volgens de huidige normen. Met de nieuwe regels moesten staten kieslijsten delen met de federale overheid. Trump die hoopt op strengere regels in te voeren voor de midterms, de tussentijdse verkiezingen in november. Relatief veel democraten stemmen per post. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen. 3-1 tegen Estland. Straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag. Met maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij zo'n 19 graden.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
0: Ook goedemorgen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €1,5. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal de prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. De Amerikaanse president Donald Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaans Hooggerechtshof is het met de uitspraak eens van een lagere rechter. De uitspraak betekent dat staten kunnen doorgaan met het versturen van stembiljetten aan kiezers volgens de huidige normen. Met de nieuwe regels moesten staten kieslijsten delen met de federale overheid. Trump die hoopt op strengere regels in te voeren voor de midterms, de tussentijdse verkiezingen in november. Relatief veel democraten stemmen per post. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen. 3-1 tegen Estland. Straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. Krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag. Met maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij zo'n 19 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Ik luister regionaal.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een social fire run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen, heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan 12.000 euro boete. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Oh, those Russians. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een Social Fire Run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen, heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan €12.000 boete. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We starten zonnig, na de middag meer wolken. Blijft warm bij maxima tot 27 graden in binnenland, 23 aan de kust. Vanaf woensdag wisselvallig en koeler met temperaturen rond 19 graden.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant. Het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kruimcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Goedemorgen, het is 9 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden je een goedkoop pakket aan van streamingdiensten. Veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico. Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden in Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt wel dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En de herfst en de winter komen eraan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam de drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en in Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. En in L.A. in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt. De belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comedy-reeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedy Widow Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd.
2: Radio Slecht.
3: Veel zon vandaag en maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien. Een pak frisser ook, zo'n 18 graden. Dat is ook donderdag zo. Vrijdag is het wisselend bewolkt en meestal droog bij een graad of 18.
4: Welkom
5: Radio Oost-West.
4: Bij Radio Oost-West.
5: Van Aalter
4: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be. Van Aalter
3: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
3: Een blik op jouw regio.

0: Kippenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Oost-Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 10 uur.
3: Radio Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een social fire run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen, heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan 12.000 euro boete. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Veel zon vandaag en maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser, nog zo'n 18 graden. Dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselend bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
6: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker.
7: Radio Oost-West.
8: Radio Oost-West.
6: Oost-Westland.

0: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De zonnigste muziek, een hele dag lang. Radio.

0: komende 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Vandaag, 15 september in 2023, worden de 8 beschuldigden van de terroristische aanslagen op Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek van 22 maart 2016 veroordeeld. 3 beschuldigden kregen levenslang. Mohamed Abrini, de man met het hoedje, kreeg 30 jaar cel en nog 2 anderen 20 en 10 jaar. 2 beschuldigden kregen geen bijkomende straf, waaronder Salah Abdeslam. Hij kreeg eerder al levenslang voor de aanslagen in Parijs. Het assiseproces over de terroristische aanslagen in Brussel duurde 9 maanden. In Duitsland worden de wetten van Neurenberger door de nazi's ingevoerd in 1935. Dit waren 3 racistische wetten tegen Joden. Ze pasten in het kader van de sociaal-darwinistische denkwijze in Europa en Amerika van de jaren 30 van de vorige eeuw. Of anders gezegd, het overleven van de bekwaamste en de gezondste mensen, wat uiteindelijk moest leiden tot een superbeschaving van ubermenschen, waaruit de zwakkere groepen werden geëlimineerd. Tijdens de eerste coronagolf van begin 2020 kwam die sociaal-darwinistische denkwijze van de jaren 30 terug even de kop opsteken, al zou het virus in China gelanceerd zijn met als doel de zwaksten uit de wereld weg te zuiveren. Joseph Plateau overlijdt op 15 september 1883. Deze Belgische natuurkundige en wiskundige en professor aan de Gentse Universiteit stond aan de basis van de film en de tekenfilm in het bijzonder. De uitvinding van de film zelf maakte hij niet meer mee, want die werd ruim 10 jaar na zijn dood uitgevonden door de broers Lumière in 1895. Joseph Plateau was in 1831 de uitvinder van de phenakistiscoop. Het was een schijf met verschillende opeenvolgende tekeningen. Als je de schijf ronddraaide, vormden de tekeningen een bewegend beeld. Het basisprincipe van de tekenfilm dus, en ook zo van de film. 15 september 1981 is de sterfdag van acteur Harold Bennett, vandaag dus 45 jaar geleden. In de komische Britse tv-serie Are You Being Served was hij de stokoude directeur Mr. Grace. Op 15 september 1975 komt de LP Wish You Were Here van Pink Floyd op de markt. Daaruit werd Shine On Your Crazy Diamond de meest bekende single, die een ode was aan Syd Barrett, de eerste frontman en stichter van Pink Floyd. De opname woonde hij bij van achter het studioglas, zonder dat de leden van Pink Floyd het eerst doorhadden. Tijdens de opnames van de LP liepen de spanningen tussen de leden van Pink Floyd immers hoog op. Zo ook met toetsenist en tweede stem van de groep, Rick Wright. Hij kreeg bij de volgende albums veel minder inspraak in het componeerwerk en de klankkleur van Pink Floyd. Op de 33ste verjaardag van het album Wish You Were Here, vandaag in 2008 was dat, overleed toetsenist Rick Wright aan kanker. Hij werd 65. Op 15 september 1979 kreeg moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was de katholieke zuster die zorgde voor armen in Calcutta in India. Een analyse van 300 documenten over haar bracht een dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. In 2016 is moeder Teresa heilig verklaard. Op 16 september 2004 overlijdt de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. Een portret van de man krijg je morgenavond in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar niet of met vertraging door een storing op 13 plaatsen centraal in het land. De Nederlandse spoorwegen spreken over sabotage. Het zou gaan om buizen die vastgemaakt zijn aan de sporen. Daardoor gaan op veel plaatsen ook slagbomen en overwegen dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Het is vandaag trouwens ook Prinsjesdag in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die je zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Wellicht zijn er nog meer veel zulke verhalen. Want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen, om te vermijden dat er te veel binnenkomen. Het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte. Het geeft weinig details over welke wapens dat zijn. Maar het vindt het belangrijk dat hun mensen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen. China en Rusland hebben ook al bijvoorbeeld lasersystemen om anderen te hinderen. Veel zon en tot 28 graden vandaag. Na de middag geleidelijk meer wolken. En vanavond stijgt de kans op een lokaal regen- of onweersbui. Morgen krijgen we zon en buien. Een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
3: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: BV van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens. Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.
5: Find a wheel and it goes round, round, round as it skims along with a happy sound as it goes.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een social fire run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan 12.000 euro boete. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Veel zon vandaag en maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser, nog zo'n 18 graden. Dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselend bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
5: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.
6: Radio Oost-West, kom op gezellig.
7: Welkom bij Radio Oost-West.
8: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.
6: Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven, 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Ik luister regionaal.
3: Radio Oost-West. Radio.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een Social Fire Run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen, heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan 12.000 euro boete. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Veel zon vandaag en maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser, nog zo'n 18 graden. Dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselend bewolkt en meestal droog bij 18 graden.

0: volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent per liter bij, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft bij de olieprijs omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde cliquet-systeem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met de twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanochtend van de rechter 10 jaar cel te horen. Voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging. De man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedendelicten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3300 geplande woningen dreigen daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Naji van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op. Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. De voegdminister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat lokale besturen ze niet willen bouwen. Zij willen tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En in Nederland komt het treinverkeer heel voorzichtig weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 24 plaatsen werden materialen gevonden op de sporen. Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze daar niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond kans op een bui. Morgen krijgen we zon en buien en een klap onweer, maar ook nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo.
5: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.

0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radioostwest.be.

0: Martini's. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een social fire run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen, heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan €12.000 boete. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanmiddag eerst nog zon tot 28 graden, later meer bewolking en kan er lokaal een klap onweer of een bui ontstaan. Morgen krijgen we zon en buien, nog maar 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo.
4: Jouw regio.
5: Jouw muziek.
4: Dit is Radio Oost-West.
6: Ik luister regionaal.

0: Goedemiddag. Radio Oost-West.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radioOostwest.be.
2: Je maakt

0: de 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Vandaag, 15 september in 2023, worden de 8 beschuldigden van de terroristische aanslagen op Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek van 22 maart 2016 veroordeeld. 3 beschuldigden kregen levenslang. Mohamed Abrini, de man met het hoedje, kreeg 30 jaar cel en nog 2 anderen 20 en 10 jaar. 2 beschuldigden kregen geen bijkomende straf, waaronder Salah Abdeslam. Hij kreeg eerder al levenslang voor de aanslagen in Parijs. Het assiseproces over de terroristische aanslagen in Brussel duurde 9 maanden. In Duitsland worden de wetten van Neurenberger door de nazi's ingevoerd in 1935. Dit waren 3 racistische wetten tegen Joden. Ze pasten in het kader van de sociaal-darwinistische denkwijze in Europa en Amerika van de jaren 30 van de vorige eeuw. Of anders gezegd, het overleven van de bekwaamste en de gezondste mensen, wat uiteindelijk moest leiden tot een superbeschaving van ubermenschen, waaruit de zwakkere groepen werden geëlimineerd. Tijdens de eerste coronagolf van begin 2020 kwam die sociaal-darwinistische denkwijze van de jaren 30 terug even de kop opsteken, al zou het virus in China gelanceerd zijn met als doel de zwaksten uit de wereld weg te zuiveren. Joseph Plateau overlijdt op 15 september 1883. Deze Belgische natuurkundige en wiskundige en professor aan de Gentse Universiteit stond aan de basis van de film en de tekenfilm in het bijzonder. De uitvinding van de film zelf maakte hij niet meer mee, want die werd ruim 10 jaar na zijn dood uitgevonden door de broers Lumière in 1895. Joseph Plateau was in 1831 de uitvinder van de phenakistiscoop. Het was een schijf met verschillende opeenvolgende tekeningen. Als je de schijf ronddraaide, vormden de tekeningen een bewegend beeld. Het basisprincipe van de tekenfilm dus, en ook zo van de film. 15 september 1981 is de sterfdag van acteur Harold Bennett, vandaag dus 45 jaar geleden. In de komische Britse tv-serie Are You Being Served was hij de stokoude directeur Mr. Grace. Op 15 september 1975 komt de LP Wish You Were Here van Pink Floyd op de markt. Daaruit werd Shine On Your Crazy Diamond de meest bekende single, die een ode was aan Syd Barrett, de eerste frontman en stichter van Pink Floyd. De opname woonde hij bij van achter het studioglas, zonder dat de leden van Pink Floyd het eerst doorhadden. Tijdens de opnames van de LP liepen de spanningen tussen de leden van Pink Floyd immers hoog op. Zo ook met toetsenist en tweede stem van de groep, Rick Wright. Hij kreeg bij de volgende albums veel minder inspraak in het componeerwerk en de klankkleur van Pink Floyd. Op de 33ste verjaardag van het album Wish You Were Here, vandaag in 2008 was dat, overleed toetsenist Rick Wright aan kanker. Hij werd 65. Op 15 september 1979 kreeg moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was de katholieke zuster die zorgde voor armen in Calcutta in India. Een analyse van 300 documenten over haar bracht een dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. In 2016 is moeder Teresa heilig verklaard. Op 16 september 2004 overlijdt de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. Een portret van de man krijg je morgenavond in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Zomerse muziek? Gewoon gezellig! Radio Oost-West! Verfrissend lekker!

0: Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Radio Oost-West.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: Radio Oost-West.
4: www.radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 3 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Een helikopter van het Deense leger is bijna geraakt door waarschuwingsschoten van op een Russisch fregat. Het gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter liep geen schade op en raakte niemand gewond. De Deense regering noemt het incident een onverantwoorde actie van Moskou en provocatie. Het heeft meteen de Russische ambassadeur in Kopenhagen op het matje geroepen. Die vindt dat net het Deense leger provoceert. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Het ging om ruim 2100 aanvragen, oftewel een kwart minder dan in augustus een jaar geleden. En zelfs een derde minder tegenover augustus 2024. In totaal vroegen er dit jaar al 30% minder mensen asiel aan in België. Dit jaar stuurde ons land ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. En de finale van de Champions League voetbal wordt over 2 jaar in München in Duitsland gespeeld. Een jaar later, in 2029, in Camp Nou in Barcelona. Volgend jaar is Madrid gaststad. De finales van de Europa League die gaan in 2028 en 29 door in Boekarest in Roemenië en in Belgrado, dat is in Servië. Voor de Conference League zijn dat Turijn en Budapest. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden.
3: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken. NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20. Welkom bij Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een social fire run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen, heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan €12.000 boete. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanmiddag eerst nog zon tot 28 graden, later meer bewolking en kan er lokaal een klap onweer of een bui ontstaan. Morgen krijgen we zon en buien, nog maar 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo.
5: Radio Oost-West.
6: De gezelligste in de regio.
5: En zomerse geluiden.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.
4: De zonnigste

de 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Vandaag, 15 september in 2023, worden de 8 beschuldigden van de terroristische aanslagen op Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek van 22 maart 2016 veroordeeld. 3 beschuldigden kregen levenslang. Mohamed Abrini, de man met het hoedje, kreeg 30 jaar cel en nog 2 anderen 20 en 10 jaar. 2 beschuldigden kregen geen bijkomende straf, waaronder Salah Abdeslam. Hij kreeg eerder al levenslang voor de aanslagen in Parijs. Het assiseproces over de terroristische aanslagen in Brussel duurde 9 maanden. In Duitsland worden de wetten van Neurenberger door de nazi's ingevoerd in 1935. Dit waren 3 racistische wetten tegen Joden. Ze pasten in het kader van de sociaal-darwinistische denkwijze in Europa en Amerika van de jaren 30 van de vorige eeuw. Of anders gezegd, het overleven van de bekwaamste en de gezondste mensen, wat uiteindelijk moest leiden tot een superbeschaving van ubermenschen, waaruit de zwakkere groepen werden geëlimineerd. Tijdens de eerste coronagolf van begin 2020 kwam die sociaal-darwinistische denkwijze van de jaren 30 terug even de kop opsteken, al zou het virus in China gelanceerd zijn met als doel de zwaksten uit de wereld weg te zuiveren. Joseph Plateau overlijdt op 15 september 1883. Deze Belgische natuurkundige en wiskundige en professor aan de Gentse Universiteit stond aan de basis van de film en de tekenfilm in het bijzonder. De uitvinding van de film zelf maakte hij niet meer mee, want die werd ruim 10 jaar na zijn dood uitgevonden door de broers Lumière in 1895. Joseph Plateau was in 1831 de uitvinder van de phenakistiscoop. Het was een schijf met verschillende opeenvolgende tekeningen. Als je de schijf ronddraaide, vormden de tekeningen een bewegend beeld. Het basisprincipe van de tekenfilm dus, en ook zo van de film. 15 september 1981 is de sterfdag van acteur Harold Bennett, vandaag dus 45 jaar geleden. In de komische Britse tv-serie Are You Being Served was hij de stokoude directeur Mr. Grace. Op 15 september 1975 komt de LP Wish You Were Here van Pink Floyd op de markt. Daaruit werd Shine On Your Crazy Diamond de meest bekende single, die een ode was aan Syd Barrett, de eerste frontman en stichter van Pink Floyd. De opname woonde hij bij, van achter het studioglas, zonder dat de leden van Pink Floyd het eerst door hadden. Tijdens de opnames van de LP liepen de spanningen tussen de leden van Pink Floyd immers hoog op. Zo ook met toetsenist en tweede stem van de groep, Rick Wright. Hij kreeg bij de volgende albums veel minder inspraak in het componerenwerk en de klankkleur van Pink Floyd. Op de 33ste verjaardag van het album Wish You Were Here, vandaag in 2008 was dat, overleed toetsenist Rick Wright aan kanker. Hij werd 65. Op 15 september 1979 kreeg moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was de katholieke zuster die zorgde voor armen in Calcutta in India. Een analyse van 300 documenten over haar brachten dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. In 2016 is moeder Teresa heilig verklaard. Op 16 september 2004 overlijdt de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. Een portret van een man krijg je morgenavond in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: www.radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze vanmiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotages op de sporen. Ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen, dat meldt VTM. Wie achter de sabotages op de sporen zit, is nog altijd niet duidelijk. Er zijn buizen aan de rails vastgemaakt die storingen in het beveiligingssysteem veroorzaken. Als dat systeem niet werkt, gaan de seinen uit voorzorg op rood. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n 33 miljard dollar. Oftewel meer dan 28,5 miljard euro. Twee derde daarvan ging naar munitie. Radio NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben afgelopen nacht een drone neergeschoten boven Litouws grondgebied. Volgens media in NAVO-lidstaat Litouwen kwam het projectiel vanuit buurland Belarus, maar is nog niet vastgesteld of het om een Russische of Oekraïnse drone ging. Het projectiel zou zo'n 30 minuten in het Litouwse luchtruim hebben gevlogen, onder meer langs woonwijken, voor het werd neergehaald. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen, 90%, is vrouw. Japan heeft daarmee de op één na oudste bevolking ter wereld. Monaco staat op 1 met een pak minder inwoners, waardoor het aantal ouderen procentueel hoger ligt. Na een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden komen er vanavond wolken opzetten en is er kans op regen en lokaal onweer. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Het weekend verder droger met af en toe zon en een graad of 20.
1: Je luistert naar Spitskriebels. Nog tot 19 uur.

0: elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen. Radio Oost-West, kom on,
1: gezellig. You know, you make me feel so good inside.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels. Radio Oost-West. Met Frank van Vlaanderen.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.
3: Met spitskriebels.

Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een Social Fire Run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen, heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan 12.000 euro boete. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Na een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden komen er vanavond wolken opzetten en is er kans op regen en lokaal onweer. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Het weekend verder droger met af en toe zon en een graad of 20.
3: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

0: Emotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Emotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Emotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.emotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spits

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Goedenavond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. Op het terrein van de voormalige betonfabriek Bovin in het Vlaams-Brabantse Kortenaken is vanmiddag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van het betonnen dak naar beneden op een arbeider. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Centraal en in het noorden van Nederland rijden sinds vanochtend minder tot geen treinen door een storing op 13 plaatsen op het spoor in Midden-Nederland. Volgens ProRail is er sprake van sabotage. De spoorbeheerder meldt dat er op meerdere plekken materialen aangetroffen zijn die daar bewust zijn neergelegd. De Nederlandse koning Willem-Alexander had in zijn troonrede op Prinsjesdag speciale aandacht voor de democratie. Die moet niet worden versmalt tot het gelijk van de helft plus één. Waarna de vorst betoogde dat mensen moeten worden verenigd door de democratie in plaats van uit elkaar gespeeld. Radio Flat, meer bericht. De Turkse politie heeft zeker 150 mensen, onder wie journalisten en advocaten, opgepakt tijdens een pro-LGBTQ+ demonstratie in Istanbul. De politie hield ze aan voordat ze een persverklaring konden afleggen. De betogers droegen een spandoek met de tekst LGBTQ zijn is geen misdaad. En Catherine Ringer is overleden na een strijd tegen kanker. De iconische Franse zangeres raakte bekend van de groep Lerita Mitsuko en de hit Marcia Baila. Ze werd 68. Vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt en ontwikkelen er zich voornamelijk in het noordoosten buien. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en daarbij is een donderslag mogelijk. Het wordt opnieuw koeler met maxima van 15 tot 19 graden.
3: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: vier minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Vandaag, 15 september in 2023, worden de 8 beschuldigden van de terroristische aanslagen op Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek van 22 maart 2016 veroordeeld. 3 beschuldigden kregen levenslang. Mohamed Abrini, de man met het hoedje, kreeg 30 jaar cel en nog 2 anderen 20 en 10 jaar. 2 beschuldigden kregen geen bijkomende straf, waaronder Salah Abdeslam. Hij kreeg eerder al levenslang voor de aanslagen in Parijs. Het assiseproces over de terroristische aanslagen in Brussel duurde 9 maanden. In Duitsland worden de wetten van Neurenberger door de nazi's ingevoerd in 1935. Dit waren 3 racistische wetten tegen Joden. Ze pasten in het kader van de sociaal-darwinistische denkwijze in Europa en Amerika van de jaren 30 van de vorige eeuw. Of anders gezegd, het overleven van de bekwaamste en de gezondste mensen, wat uiteindelijk moest leiden tot een superbeschaving van ubermenschen, waaruit de zwakkere groepen werden geëlimineerd. Tijdens de eerste coronagolf van begin 2020 kwam die sociaal-darwinistische denkwijze van de jaren 30 terug even de kop opsteken, al zou het virus in China gelanceerd zijn met als doel de zwaksten uit de wereld weg te zuiveren. Joseph Plateau overlijdt op 15 september 1883. Deze Belgische natuurkundige en wiskundige en professor aan de Gentse Universiteit stond aan de basis van de film en de tekenfilm in het bijzonder. De uitvinding van de film zelf maakte hij niet meer mee, want die werd ruim 10 jaar na zijn dood uitgevonden door de broers Lumière in 1895. Joseph Plateau was in 1831 de uitvinder van de phenakistiscoop. Het was een schijf met verschillende opeenvolgende tekeningen. Als je de schijf ronddraaide, vormden de tekeningen een bewegend beeld. Het basisprincipe van de tekenfilm dus, en ook zo van de film. 15 september 1981 is de sterfdag van acteur Harold Bennett, vandaag dus 45 jaar geleden. In de komische Britse tv-serie Are You Being Served was hij de stokoude directeur Mr. Grace. Op 15 september 1975 komt de LP Wish You Were Here van Pink Floyd op de markt. Daaruit werd Shine On Your Crazy Diamond de meest bekende single, die een ode was aan Syd Barrett, de eerste frontman en stichter van Pink Floyd. De opname woonde hij bij, van achter het studioglas, zonder dat de leden van Pink Floyd het eerst door hadden. Tijdens de opnames van de LP liepen de spanningen tussen de leden van Pink Floyd immers hoog op. Zo ook met toetsenist en tweede stem van de groep, Rick Wright. Hij kreeg bij de volgende albums veel minder inspraak in het componeerwerk en de klankkleur van Pink Floyd. Op de 33e verjaardag van het album Wish You Were Here, vandaag in 2008 was dat, overleed toetsenist Rick Wright aan kanker. Hij werd 65. Op 15 september 1979 kreeg moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was de katholieke zuster die zorgde voor armen in Calcutta in India. Een analyse van 300 documenten over haar bracht een dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. In 2016 is moeder Teresa heilig verklaard. Op 16 september 2004 overlijdt de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. Een portret van een man krijg je morgenavond in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een social fire run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen, heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan 12.000 euro boete. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Na een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden komen er vanavond wolken opzetten en is er kans op regen en een lokaal onweer. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Het weekend verder droger met af en toe zon en een graad of 20.
5: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur.
2: Op het terrein van de voormalige betonfabriek Bovin in het Vlaams-Brabantse Kortenaken is vanmiddag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van het betonnen dak naar beneden op een arbeider. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Centraal en in het noorden van Nederland rijden sinds vanochtend minder tot geen treinen door een storing op 13 plaatsen op het spoor in Midden-Nederland. Volgens ProRail is er sprake van sabotage. De spoorbeheerder meldt dat er op meerdere plekken materialen aangetroffen zijn die daar bewust zijn neergelegd. De Nederlandse koning Willem-Alexander had in zijn troonrede op Prinsjesdag speciale aandacht voor de democratie. Die moet niet worden versmalt tot het gelijk van de helft plus één. Waarna de vorst betoogde dat mensen moeten worden verenigd door de democratie in plaats van uit elkaar gespeeld.
1: Radio Flat, meer bericht.
2: De Turkse politie heeft zeker 150 mensen, onder wie journalisten en advocaten, opgepakt tijdens een pro-LGBTQ+ demonstratie in Istanbul. De politie hield ze aan voordat ze een persverklaring konden afleggen. De betogers droegen een spandoek met de tekst LGBTQ zijn is geen misdaad. En Catherine Ringer is overleden na een strijd tegen kanker. De iconische Franse zangeres raakte bekend van de groep Lerita Mitsuko en de hit Marcia Baila. Ze werd 68. Vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt en ontwikkelen er zich voornamelijk in het noordoosten buien. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en daarbij is een donderslag mogelijk. Het wordt opnieuw koeler met maxima van 15 tot 19 graden.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
1: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
1: Op

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een Social Fire Run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen, heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan €12.000 boete. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Na een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden komen er vanavond wolken opzetten en is er kans op regen en lokaal onweer. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Het weekend verder droger met af en toe zon en een graad of 20.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

0: kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: de 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. Vandaag, 15 september in 2023, worden de 8 beschuldigden van de terroristische aanslagen op Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek van 22 maart 2016 veroordeeld. 3 beschuldigden kregen levenslang. Mohamed Abrini, de man met het hoedje, kreeg 30 jaar cel en nog 2 anderen 20 en 10 jaar. 2 beschuldigden kregen geen bijkomende straf, waaronder Salah Abdeslam. Hij kreeg eerder al levenslang voor de aanslagen in Parijs. Het assiseproces over de terroristische aanslagen in Brussel duurde 9 maanden. In Duitsland worden de wetten van Neurenberger door de nazi's ingevoerd in 1935. Dit waren 3 racistische wetten tegen Joden. Ze pasten in het kader van de sociaal-darwinistische denkwijze in Europa en Amerika van de jaren 30 van de vorige eeuw. Of anders gezegd, het overleven van de bekwaamste en de gezondste mensen, wat uiteindelijk moest leiden tot een superbeschaving van ubermenschen, waaruit de zwakkere groepen werden geëlimineerd. Tijdens de eerste coronagolf van begin 2020 kwam die sociaal-darwinistische denkwijze van de jaren 30 terug even de kop opsteken, al zou het virus in China gelanceerd zijn met als doel de zwaksten uit de wereld weg te zuiveren. Joseph Plateau overlijdt op 15 september 1883. Deze Belgische natuurkundige en wiskundige en professor aan de Gentse Universiteit stond aan de basis van de film en de tekenfilm in het bijzonder. De uitvinding van de film zelf maakte hij niet meer mee, want die werd ruim 10 jaar na zijn dood uitgevonden door de broers Lumière in 1895. Joseph Plateau was in 1831 de uitvinder van de phenakistiscoop. Het was een schijf met verschillende opeenvolgende tekeningen. Als je de schijf ronddraaide, vormden de tekeningen een bewegend beeld. Het basisprincipe van de tekenfilm dus, en ook zo van de film. 15 september 1981 is de sterfdag van acteur Harold Bennett, vandaag dus 45 jaar geleden. In de komische Britse tv-serie Are You Being Served was hij de stokoude directeur Mr. Grace. Op 15 september 1975 komt de LP Wish You Were Here van Pink Floyd op de markt. Daaruit werd Shine On Your Crazy Diamond de meest bekende single, die een ode was aan Syd Barrett, de eerste frontman en stichter van Pink Floyd. De opname woonde hij bij, van achter het studioglas, zonder dat de leden van Pink Floyd het eerst door hadden. Tijdens de opnames van de LP liepen de spanningen tussen de leden van Pink Floyd immers hoog op. Zo ook met toetsenist en tweede stem van de groep, Rick Wright. Hij kreeg bij de volgende albums veel minder inspraak in het componeerwerk en de klankkleur van Pink Floyd. Op de 33ste verjaardag van het album Wish You Were Here, vandaag in 2008 was dat, overleed toetsenist Rick Wright aan kanker. Hij werd 65. Op 15 september 1979 kreeg moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was de katholieke zuster die zorgde voor armen in Calcutta in India. Een analyse van 300 documenten over haar bracht dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. In 2016 is moeder Teresa heilig verklaard. Op 16 september 2004 overlijdt de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. Een portret van een man krijg je morgenavond in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: nieuws. De politie heeft in Sint-Lambrechts-Woluwe een serie inbreker opgepakt. De man drong binnen in luxueuze sportclubs en bestal er supporters en sporters in de kleedkamers. Hij ging aan de haal met dure horloges en juwelen, goed voor tienduizenden euro's. De dief liep tegen de lamp toen hij in een andere sportclub een abonnement wilde afsluiten. Hij is erkend en heeft de feiten intussen bekend. Eerste minister Bart De Wever waarschuwt dat de begrotingsgesprekken absoluut niet mogen mislukken. Dat zei hij op een bijeenkomst van ondernemersorganisatie Unizo. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober. Wel benadrukt de premier dat hij de economische groei van ons land niet wil afremmen. De Belgische holibi-organisaties trekken aan de alarmbel over de situatie in Turkije. Volgens de Belgische koepelorganisatie Savaria worden voorvechters van homorechten daar systematisch opgesloten. De organisaties eisen dat de Belgische overheid reageert. Gisteren werden bij een betoging in Turkije nog eens ruim 160 mensen opgepakt. In Nederland was er nog een tijdje grote hinder op het spoor na verschillende sabotageacties gisteren. Wie achter die sabotage zit is onduidelijk, maar de hele dag lagen er voorwerpen op de treinsporen. Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zou het gaan om boze boeren. Zij protesteren tegen het stikstofbeleid van de regering Jette. Het rommelt aan de top van de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een zwaar conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. De spanningen liepen op tijdens het WK na oneenigheid over een schorsing van een Amerikaanse speler. Radio We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een social fire run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen, heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan 12.000 euro boete. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De politie heeft in Sint-Lambrechts Woluwe een serie-inbreker opgepakt. De man drong binnen in luxueuze sportclubs en bestal er supporters en sporters in de kleedkamers. Hij ging aan de haal met dure horloges en juwelen, goed voor tienduizenden euro's. De dief liep tegen de lamp toen hij in een andere sportclub een abonnement wilde afsluiten. Hij is erkend en heeft de feiten intussen bekend. Eerste minister Bart De Wever waarschuwt dat de begrotingsgesprekken absoluut niet mogen mislukken. Dat zei hij op een bijeenkomst van ondernemersorganisatie Unizo. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober. Wel benadrukt de premier dat hij de economische groei van ons land niet wil afremmen. De Belgische holibi-organisaties trekken aan de alarmbel over de situatie in Turkije. Volgens de Belgische koepelorganisatie Savaria worden voorvechters van homorechten daar systematisch opgesloten. De organisaties eisen dat de Belgische overheid reageert. Gisteren werden bij een betoging in Turkije nog eens ruim 160 mensen opgepakt. In Nederland was er nog een tijdje grote hinder op het spoor na verschillende sabotageacties gisteren. Wie achter die sabotage zit is onduidelijk, maar de hele dag lagen er voorwerpen op de treinsporen. Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zou het gaan om boze boeren. Zij protesteren tegen het stikstofbeleid van de regering Jette. Het rommelt aan de top van de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een zwaar conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. De spanningen liepen op tijdens het WK na onenigheid over een schorsing van een Amerikaanse speler. Radio We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een social fire run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling mee.